0: dagen
1: Aivan samanlaisesta teoksesta.
2: Kolmrikaupat probleemat.
1: Ja silloin tämän teoksen nimi oli Suru. Tähän liittyy
2: een onhaalbare missie.
3: Dat klopt. Dat is een op dit moment een schone wens van de Palestijnen. Dat zouden ze natuurlijk uiteindelijk wel willen bereiken.